0: laat niet alles kwijt.
1: Past dit wel echt bij mij?
0: Dit past perfect bij jou.
1: Straks krijg ik later spijt.
0: Later krijg je echt geen spijt.
1: Heb ik echt alle tijd?

der Weg, offen dir. Bin ich Leo und Rüte, Moluk. Messingen, Hofrasselt, Alferna, Hofbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Eilekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.

0: on what you need to get the job done right now at Lowe's. Get 50% off select custom entry and interior doors, plus $80 on the DeWalt 20-volt max tool combo kit. Now just $169. And Lowe's Pro Desk. Get your materials, get a quote in minutes. Handwritten, a note, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs move faster and on at Lowe's. Valid through 7 while supplies last. Select by location.
1: Tussendoor, labyrinth. Op je schouders, hoop dat je het niet erg vindt. Ik wil niet vechten, liever vermijden. Ruzie kan ik beter met de winnaar aan zijde.

Soms scroll ik foto's en verdrinken ons dan. En kaart is groen als kunst en dan mis ik magie. In wat ik ben groen, alles wat ik nog kan zien. Want de bladeren verdorren en

0: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Kijk me aan. Til me op. Leg me neer. Grijp me vast. Niet te zacht.

0: nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

0: Als nu voor jou zijn, je ochtend en je douw zijn, upper en je down zijn, doorgaan tot we oud zijn.
1: Studio NL, Nederpop.

staat lijk afgedekt. Beneden leeuwen druten, molenhoek, Bessingen, Overasselt, Alferna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Erlekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes, Nijmegen.

laatst is maar de blok die het heet. Al het geld is maar papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

allemaal weer mag, zullen wij dan dansen tot de zon opkomt, de muziek verstomt, tot de dag onthult wat de nacht vermomt, als de merels fluiten.

Ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schat. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want

0: mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant.
1: Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag.
0: Geile ding, petje af, hou maar op, kom maar mee. Maandag dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.